Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur 6 de nummers van door mij geselecteerde platen en cd's uit mijn platen-cd-kast. Het is inderdaad de 6e uitzending dit jaar, dus dat betekent inderdaad dat we toegekomen zijn aan 6e nummers. Ik begin met een stukje jazz van de Amerikaanse jazz-saxofonist en fluitist Sahib Shihab. Van zijn cd Jazz Point 2 Companionship hoor je het nummer Doe Daar.

Hij speelde lang in de Quincy Jones Big Band. Deze Sahib Shihab. Van hem hoorde je Dier Daar. Nouri, of Nori misschien, en is Dorpa Band, komen uit Oost-Soedan. Uit een plaatsje vlak langs de kust van de Rode Zee. Zij brachten een plaat uit Bea Power, Electric Soul and Brass van Sudan's West Sea Coast. Dat is een hele lekkere plaat met hele bijzondere muziek. Zoals wel vaker uit Soedan. Van die plaat het zesde nummer, Daleb.

Daleb, Nori en his Dopa Band uit Sudan. En we nemen een hele lange vlucht naar Thailand, naar de verzamelcd Thai Beat A Go-Go. Van die plaat, de Viking Band met I Really Do Love You.

De Viking Band uit Thailand met I Really Do Love You, maar dan in het Thais. En dat beheers ik niet echt goed. We gaan nog een stukje verder terug de tijd in met de cd Prayers from Hell. En die heeft als ondertitel White Gospel and Sinners Blues 1927-1940. We gaan luisteren naar Bill Carlisle met The Heavenly Train.

Hij stierf in 2003 op 94-jarige leeftijd. Bill Carlyle, The Heavenly Train. En we zwerven ook in dit programma weer over de hele wereld. En ik kom nu terecht in Rusland met zanger Bulat Okudjava. Hij is een Sovjet-dichter, schrijver en singer-songwriter. En wat zeg maar in Rusland geldt als de Altus Song, heeft hij eigenlijk min of meer uitgevonden. Origineel was hij van Armeens en Georgische komaf. En hij heeft in totaal zo'n 800 liedjes geschreven. Hij maakte zeg maar, zijn liedjes in een chansonstijl. En die deed heel erg denken aan de chansons van de Franse chansonnier Georges Brassens. Hoewel zijn liedjes niet openlijk politiek werden, werd hij in de Sovjet-Unie toch min of meer gedoogd. We gaan van een liedje draaien van deze Russische bard, Bulat Okudjava.

Afkomstig van de LP Le Soldat en Papier, uitgebracht op het Franse Le Chant du Monde label. En ook de titels staan aangegeven in het Frans en dat is misschien wel net zo handig. Dus de titel in het Frans luidde Le Musicien de Passage. Je hoorde de Russische singer-songwriter Bula Akudjova. En van Rusland is het volgende tussenstation Jamaica. En wel Ja Lion. Van zijn door Lee Perry geproduceerde Colombia Collie Fat Man.

0: Patrick Francis, oftewel Jar Lion, nam op onder een hele hoop verschillende namen. En de meeste teksten waar hij over zingt, die gaan over doop. Hij was erg jong toen hij kwam te overlijden, pas 52 jaar. Hij overleed in Kingston in 1999. Even naar iets modernes. Loma.
1: So yes, I'm in my car waiting for a meeting. And I thought it'd be a good time to tell you about what I'm looking at.

Loma is een samenwerking tussen Cross Record en Jonathan Myburg. En dat zijn leden van de band Shearwater. De plaat is uitgebracht op het Sub Pop label. En de titels zijn zo klein geschreven dat ik zelfs met een bril op het nog niet kan lezen. Dus die moet je me maar vergeven. Op naar Amerika, naar een artiest waar ik wel vaker aandacht aan heb besteed. En dan heb ik het over producer, componist en percussionist. Oprichter van het American Clave label en lid geweest van de band Conjure, Kip Hanrahan.

Van de CD Exotica hoorde je Kip Hanrahan met het nummer met de welluidende titel What We Learned That Night in Veracruz and How We Applied It. En van Amerika vliegen we nu naar Australië. En dan komen we terecht bij... helemaal niet. We vliegen naar Turkije. Turkije, dan gaan we luisteren naar de zanger Baris Manko. Een Turkse rockzanger en componist.

De Roulet van Baris Manco, afkomstig van zijn LP Doenden Boegoen. Naast componist en rockzanger is hij ook nog tv-host. En hij heeft meerdere bands opgericht, waaronder in de jaren 60 de band Le Mistigri. Daarnaast heeft hij ook later nog een keer een andere band opgericht onder de naam Coutelan Express. En ik kondigde haar zojuist al aan, abusiefelijk, maar nu ligt ze toch echt op de draaitafel, althans de plaat die zij maakte. Ik heb het over de Australische artiest Cordy Barnett. Een geweldige zangeres, vind ik. Je gaat van haar LP Tell Me How You Really Feel een nummer horen met ook al een geweldige titel. I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch.

Courtney Barnett met I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch. En dat is duidelijke taal, lijkt mij zo. De band Cult of Youth begon als een solo-project van de meneer Sean Rogan uit New York. Tegenwoordig opereert hij vanuit Berlijn en de platen worden uitgebracht op het label, even kijken, Sacred Bones. En dat is zeg maar een label wat mij zeer na aan het hart ligt. Dus ik vind het ook een beetje raar dat ik dat niet gelijk op kan spugen. Maar goed, het zij zo. Van de LP Final Days of Amber.

Final Days heet de LP, of Amber heet het nummer. En je hoorde Cult of Youth. En die komen uit Amerika. En dan werd toch wel de hoogste tijd ook eens een beetje naar Engeland gaan. En dat ga ik nu doen met de band Moonshake. We are making war.

En met We Are Making War van Moonshake, afkomstig van de LP The Sound Your Eyes Can Follow, ben ik bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Plons, die geheel in het teken stond van zesde nummers van LP's en CD's. En dat betekent dat we over 2 weken toe zijn aan nummers 7 van LP's en CD's. En dan verwacht ik je weer aan het toestel aan te treffen of anderszins op de telefoon of op andere wijze daar kennis van te nemen. Rest mij nog jullie een hele fijne avond te wensen en te bedanken voor het luisteren deze keer. Ik ga eruit met de psychedelische rockband Moon Duo. Eternal Shades. Tot over 2 weken.

vlammen lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Druipend van het zweet is hij net uit het bed is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult en vervolgens naar zijn raam dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachtes. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillators. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magaren rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop worden er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein vat een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: gezien dat er afzet was. En dan ben ik hem klaar weer terugkomen zonder hek zo mee.
1: Ja.
0: En dan kan ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het gewoon waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Vertel?
0: Kom er bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn er?
0: Heel netjes. Niet gelaf van.
2: Heel netjes. Niks, geen last van.
1: Ja. Want u zegt, ik ken ze met de mensen, maar wat komt u er doen?
2: Ik kom ooit oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
0: Ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Maar u zegt, ja, ik kom. Heeft u wel eens gezien iets verdachts?
0: Nee.
2: Nooit niks. Daar kijk ik niet naar. Ik kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zus is van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zus. En
2: familie van Martin R. Het zal misschien wel zo zijn.
0: Dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
2: Hij is dat. En die is dat. Daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: Ja. Zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou het niet verbazen?
2: Nee. Nee.
0: Ik werk mijn oud ijzer en doe ook iets anders mee. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. Hij gooit mijn ijzer neer en dan zie ik...
2: Ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Fijn de rotte rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja, maar ik zeg ook niet wat jij doet. Nee. En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet. Nee. Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen. Ja. Dus ik heb het niet gezien. Nee. En dan moet ik me daar niet mee.
1: Maar ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet. Nee. Dus het is mijn gewoon... Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt. Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent os. Het is horen, zien en zwijgen.

Mijn eigen bundel leef ik. En blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloeddoorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lak vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes, leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.

Emme van der Wichter en Emme. En foto van een peksken over de Vullesbank. Als je dat peksken open zou maken, wat zou je dan zien? In de Maneskin, daar zou je wat zien.